0: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
1: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
0: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
1: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
0: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
1: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
0: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: korupcija, rasizmas, prekyba žmonėmis, terorizmas, žodžio laisvė ir laisvi rinkimai. Taigi, kaip šią tarybą, kuri nėra ES institucija, atskirti nuo kitų dviejų tarybų? Galvokite apie Europą kaip geografinę sąvoką – žemyną. Ši taryba turi daugiau valstybių narių Europoje nei ES. Ji yra vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra ES institucijos – Europos vadovų taryba ir ES taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių sale su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Europa is een van de meest verstedelijkte regio's ter wereld, met veel verschillende steden die een draaischijf zijn voor economische en sociale activiteiten. Helaas hebben steden vaak te maken met heel wat verkeersopstoppingen, wat de levenskwaliteit sterk beïnvloedt. De EU ziet stedelijke mobiliteit als een cruciaal onderdeel van sociale inclusie en een belangrijke factor voor het algemeen welzijn. Het doel is om betere en duurzamere mobiliteitssystemen voor steden te ontwikkelen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze aflevering hebben we het over groener, gezonder en duurzamer stadsvervoer in Europa. Duurzamer stadsvervoer is een belangrijke stap om het vervoer koolstofvrij te maken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Het moet ook helpen om vervoerssystemen te creëren die kostenefficiënt, milieuvriendelijk en sociaal inclusief zijn. In 2021 keurde de Europese Commissie een nieuw EU-kader voor stedelijke mobiliteit goed om de toekomst van het vervoer in Europese steden vorm te geven. Dit plan is erop gericht de manier waarop we ons in steden verplaatsen te veranderen. Het omvat de stappen om een groener, digitaler en veerkrachtiger stedelijk mobiliteitssysteem te ontwikkelen. Steden zouden op die manier hun uitstoot met 90% kunnen verlagen in 2040 en zo voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. In het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit ligt de nadruk op het bevorderen van duurzame vervoersmiddelen. Dit betekent dat lopen, fietsen en het openbaar vervoer voorrang krijgen op het gebruik van de auto. Deze opties zouden met het plan dan ook toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter worden, zodat mensen vaker voor deze duurzame alternatieven kiezen. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in het nieuwe EU-kader. Digitale technologie kan bijvoorbeeld helpen om het verkeer beter te regelen, files te verminderen en het openbaar vervoer efficiënter te maken. Verder wil de EU het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten stimuleren, zoals deelfiets- en carpoolen, om het aantal auto's op de weg te verminderen. Een ander belangrijk deel van het nieuwe kader is veerkracht. De EU wil ervoor zorgen dat steden goed voorbereid zijn op en snel kunnen herstellen van verstoringen. Of het nu gaat om extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering of crisissen zoals de COVID-19-pandemie. Om deze veerkracht te bereiken is het noodzakelijk om noodplannen op te stellen en te investeren in infrastructuur die tegen deze uitdagingen bestand is. In het nieuwe EU-kader wordt ook aandacht besteed aan inclusiviteit. Stadsvervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, beperkingen of economische situatie. Dit betekent dat mensen met een handicap of inwoners van minder welvarende gemeenschappen dezelfde toegang hebben tot het openbaar vervoer. Financiering is een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe EU-plan voor stedelijke mobiliteit. De EU voorziet in verschillende financieringsmogelijkheden om steden te ondersteunen bij hun mobiliteitsprojecten. Zo bestaan er een reeks fondsen om steden te helpen innovatieve oplossingen te vinden, zoals elektrische bussen en slimme systemen voor verkeersbeheer. Laten we Gent als voorbeeld nemen. Dankzij EU-financiering kan de stad verschillende maatregelen invoeren om duurzame mobiliteit aan te moedigen. Zo werden lage emissiezones ingevoerd en werd de fietsinfrastructuur uitgebreid. Deze maatregelen hebben het verkeer en de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Sinds 2002 organiseert de Europese Commissie elk jaar in september de Europese Mobiliteitsweek. Het doel is om de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam vervoer te promoten. Tijdens deze week worden steden en dorpen in heel Europa aangemoedigd om duurzame vervoersmaatregelen in te voeren en te bevorderen. Mensen worden dan ook aangespoord om de auto te laten staan en duurzamere alternatieven een kans te geven. Dankzij dit initiatief worden de voordelen van duurzamere mobiliteit zichtbaar en worden burgers bovendien gestimuleerd om zich actief in te zetten voor hun gemeenschap. 7 dagen lang organiseren deelnemende steden allerlei activiteiten, zoals fietstochten, autovrije dagen en workshops omtrent stedelijke planning en de voordelen van openbaar vervoer. De week staat volledig in het teken van innovatie en gezamenlijke inzet om steden leefbaarder te maken. In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Mobiliteitsweek een steeds grotere reikwijdte gekregen. Ondertussen nemen elk jaar meer dan 3000 Europese steden deel, groot of klein. Een van de voornaamste successen die dankzij de Europese Mobiliteitsweek zijn geboekt, is de invoering van blijvende maatregelen die de stedelijke mobiliteit verbeteren. Zo hebben in 2023 veel steden digitale mobiliteitsoplossingen en slimme vervoerstechnologieën ingevoerd. Laten we dieper ingaan op een succesverhaal. De Sloveense hoofdstad Ljubljana is een voorloper op het gebied van stedelijke mobiliteit. Door elk jaar actief deel te nemen aan de Europese Mobiliteitsweek heeft Ljubljana grote veranderingen kunnen doorvoeren. Zo werden de voetgangerszones flink uitgebreid, werd het openbaar vervoersnetwerk verbeterd en wordt de fiets gepromoot als alternatief vervoersmiddel. En die inspanningen hebben duidelijk resultaat opgeleverd. Ljubljana won in 2016 de prijs voor de groene hoofdstad van Europa. De luchtkwaliteit is er verbeterd en de inwoners genieten nu van een betere levenskwaliteit. In mei 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit. Het parlement benadrukte hoe belangrijk het is om duurzame, efficiënte en toegankelijke vervoerssystemen in steden te ontwikkelen, om de levenskwaliteit binnen de EU te verbeteren. In de resolutie wordt onderstreept dat vervoersoplossingen slim, inclusief, betaalbaar, concurrerend, duurzaam en veelzijdig moeten zijn om bij te dragen aan de Europese doelstellingen op het vlak van economie, digitalisering, milieu en volksgezondheid. Tot deze oplossingen behoort het openbaar vervoer, maar ook andere vervoersvormen, zoals lopen, fietsen of elektrische steps. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog vele uitdagingen waar we het hoofd aan moeten bieden. Files, luchtvervuiling en de behoefte aan investeringen in infrastructuur blijven essentiële vraagstukken. Verdere samenwerking tussen steden, beleidsmakers en burgers is onmisbaar om steden en dorpen op weg te helpen naar een gezondere stedelijke omgeving. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
3: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie – Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
2: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény a od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
3: Co titul obnáší?
2: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
3: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
2: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
3: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 000 obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Meliny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
2: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
3: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila dvě města ze dvou různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
2: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025 a společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu, nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
3: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
4: Radio 6023. 6023. 6023.it.